0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren... en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: 1, 2, 3. It's been a really, really messed up week.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De leefbaarheid in Zee- en Duinwijk in IJmuiden staat onder druk door drugsoverlast en verloedering. Woningbedrijf Velsen bleef weg bij een bijeenkomst over dit probleem, terwijl Felison Wonen wel aanwezig was. Bewoners klagen over achterstallig onderhoud en slechte communicatie. Een scooterrijder is dinsdag gewond geraakt bij een botsing met een fatbike op de Rijksweg in Velsen-Zuid. Brandweerlieden verleenden eerste hulp tot de ambulance arriveerde. De scooterrijder is naar het ziekenhuis gebracht. De politie nam de fatbiker mee en onderzoekt het ongeval. Bewoners van de muziekbuurt in Heemskerk klagen over verslechterde overlast, met geweld tussen jonge kinderen, gevaarlijk fatbike rijden, vernielingen en drugs rond het Bachplein. Ze vragen de burgemeester om meer handhaving, een vaste wijkagent en betere begeleiding van gezinnen. De Beverwijkse Ellen Schotman deed mee aan B&B Vol Liefde en verbleef 3 dagen op Bonaire. Ze vond geen liefde bij Fred, maar beschouwt het als een leuk avontuur. Haar huis in Spanje is bijna klaar. Ze verhuist dit jaar naar Pinoso zonder televisiecamera's. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: try.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De leefbaarheid in Zee- en Duinwijk in IJmuiden staat onder druk door drugsoverlast en verloedering. Woningbedrijf Velsen bleef weg bij een bijeenkomst over dit probleem, terwijl Felison Wonen wel aanwezig was. Bewoners klagen over achterstallig onderhoud en slechte communicatie. De scooterrijder is dinsdag gewond geraakt bij een botsing met een fatbike op de Rijksweg in Velsen-Zuid. Brandweerlieden verleenden eerste hulp tot de ambulance arriveerde. De scooterrijder is naar het ziekenhuis gebracht. De politie nam de fatbiker mee en onderzoekt het ongeval. Bewoners van de muziekbuurt in Heemskerk klagen over verslechterde overlast, met geweld tussen jonge kinderen, gevaarlijk fatbike rijden, vernielingen en drugs rond het Bachplein. Ze vragen de burgemeester om meer handhaving, een vaste wijkagent en betere begeleiding van gezinnen. De Beverwijkse Ellen Schotman deed mee aan B&B Vol Liefde en verbleef 3 dagen op Bonaire. Ze vond geen liefde bij Fred, maar beschouwt het als een leuk avontuur. Haar huis in Spanje is bijna klaar. Ze verhuist dit jaar naar Pinoso zonder televisiecamera's. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

Maar misschien gaan wij wel nergens heen. Blijf je in je kistje heel alleen? Of bestaat de ziel uit cellen? Niemand kan het navertellen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuken. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De leefbaarheid in Zee- en Duinwijk in IJmuiden staat onder druk door drugsoverlast en verloedering. Woningbedrijf Velsen bleef weg bij een bijeenkomst over dit probleem, terwijl Felison Wonen wel aanwezig was. Bewoners klagen over achterstallig onderhoud en slechte communicatie. De scooterrijder is dinsdag gewond geraakt bij een botsing met een fatbike op de Rijksweg in Velsen-Zuid. Brandweerlieden verleenden eerste hulp tot de ambulance arriveerde. De scooterrijder is naar het ziekenhuis gebracht. De politie nam de fatbiker mee en onderzoekt het ongeval. Bewoners van de muziekbuurt in Heemskerk klagen over verslechterde overlast, met geweld tussen jonge kinderen, gevaarlijk fatbike rijden, vernielingen en drugs rond het Bachplein. Ze vragen de burgemeester om meer handhaving, een vaste wijkagent en betere begeleiding van gezinnen. De Beverwijkse Ellen Schotman deed mee aan B&B Vol Liefde en verbleef 3 dagen op Bonaire. Ze vond geen liefde bij Fred, maar beschouwt het als een leuk avontuur. Haar huis in Spanje is bijna klaar. Ze verhuist dit jaar naar Pinoso zonder televisiecamera's.
1: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meester-ontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De leefbaarheid in Zee- en Duinwijk in IJmuiden staat onder druk door drugsoverlast en verloedering. Woningbedrijf Velsen bleef weg bij een bijeenkomst over dit probleem, terwijl Felison Wonen wel aanwezig was. Bewoners klagen over achterstallig onderhoud en slechte communicatie. De scooterrijder is dinsdag gewond geraakt bij een botsing met een fatbike op de Rijksweg in Velsen-Zuid. Brandweerlieden verleenden eerste hulp tot de ambulance arriveerde. De scooterrijder is naar het ziekenhuis gebracht. De politie nam de fatbiker mee en onderzoekt het ongeval. Bewoners van de muziekbuurt in Heemskerk klagen over verslechterde overlast, met geweld tussen jonge kinderen, gevaarlijk fatbike rijden, vernielingen en drugs rond het Bachplein. Ze vragen de burgemeester om meer handhaving, een vaste wijkagent en betere begeleiding van gezinnen. De Beverwijkse Ellen Schotman deed mee aan B&B Vol Liefde en verbleef 3 dagen op Bonaire. Ze vond geen liefde bij Fred, maar beschouwt het als een leuk avontuur. Haar huis in Spanje is bijna klaar. Ze verhuist dit jaar naar Pinoso zonder televisiecamera's.
1: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
3: Go ahead.
2: I want to get into it, man, you know.
3: Go ahead.
2: Like a sex machine, man.
3: Yeah.
2: Moving, doing it, you know.
3: Yeah.
2: Can I count it off?
3: Go ahead.
2: 1, 2, 3, 4.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De leefbaarheid in Zee- en Duinwijk in IJmuiden staat onder druk door drugsoverlast en verloedering. Woningbedrijf Velsen bleef weg bij een bijeenkomst over dit probleem, terwijl Felison Wonen wel aanwezig was. Bewoners klagen over achterstallig onderhoud en slechte communicatie. De scooterrijder is dinsdag gewond geraakt bij een botsing met een fatbike op de Rijksweg in Velsen-Zuid. Brandweerlieden verleenden eerste hulp tot de ambulance arriveerde. De scooterrijder is naar het ziekenhuis gebracht. De politie nam de fatbiker mee en onderzoekt het ongeval. Bewoners van de muziekbuurt in Heemskerk klagen over verslechterde overlast, met geweld tussen jonge kinderen, gevaarlijk fatbike rijden, vernielingen en drugs rond het Bachplein. Ze vragen de burgemeester om meer handhaving, een vaste wijkagent en betere begeleiding van gezinnen. De Beverwijkse Ellen Schotman deed mee aan B&B Vol Liefde en verbleef 3 dagen op Bonaire. Ze vond geen liefde bij Fred, maar beschouwt het als een leuk avontuur. Haar huis in Spanje is bijna klaar. Ze verhuist dit jaar naar Pinoso zonder televisiecamera's. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: 1, 2, 3.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
7: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
6: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar... Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
8: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
6: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: If the world spins the other way around, and the ocean swallows everybody down.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De leefbaarheid in Zee- en Duinwijk in IJmuiden staat onder druk door drugsoverlast en verloedering. Woningbedrijf Velsen bleef weg bij een bijeenkomst over dit probleem, terwijl Felison Wonen wel aanwezig was. Bewoners klagen over achterstallig onderhoud en slechte communicatie. De scooterrijder is dinsdag gewond geraakt bij een botsing met een fatbike op de Rijksweg in Velsen-Zuid. Brandweerlieden verleenden eerste hulp tot de ambulance arriveerde. De scooterrijder is naar het ziekenhuis gebracht. De politie nam de fatbiker mee en onderzoekt het ongeval. Bewoners van de muziekbuurt in Heemskerk klagen over verslechterde overlast, met geweld tussen jonge kinderen, gevaarlijk fatbike rijden, vernielingen en drugs rond het Bachplein. Ze vragen de burgemeester om meer handhaving, een vaste wijkagent en betere begeleiding van gezinnen. De Beverwijkse Ellen Schotman deed mee aan B&B Vol Liefde en verbleef 3 dagen op Bonaire. Ze vond geen liefde bij Fred, maar beschouwt het als een leuk avontuur. Haar huis in Spanje is bijna klaar. Ze verhuist dit jaar naar Pinoso zonder televisiecamera's. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. En voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
2: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij het rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
1: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
3: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
1: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De leefbaarheid in Zee- en Duinwijk in IJmuiden staat onder druk door drugsoverlast en verloedering. Woningbedrijf Velsen bleef weg bij een bijeenkomst over dit probleem, terwijl Felison Wonen wel aanwezig was. Bewoners klagen over achterstallig onderhoud en slechte communicatie. De scooterrijder is dinsdag gewond geraakt bij een botsing met een fatbike op de Rijksweg in Velsen-Zuid. Brandweerlieden verleenden eerste hulp tot de ambulance arriveerde. De scooterrijder is naar het ziekenhuis gebracht. De politie nam de fatbiker mee en onderzoekt het ongeval. Bewoners van de muziekbuurt in Heemskerk klagen over verslechterde overlast, met geweld tussen jonge kinderen, gevaarlijk fatbike rijden, vernielingen en drugs rond het Bachplein. Ze vragen de burgemeester om meer handhaving, een vaste wijkagent en betere begeleiding van gezinnen. De Beverwijkse Ellen Schotman deed mee aan B&B Vol Liefde en verbleef 3 dagen op Bonaire. Ze vond geen liefde bij Fred, maar beschouwt het als een leuk avontuur. Haar huis in Spanje is bijna klaar. Ze verhuist dit jaar naar Pinoso zonder televisiecamera's. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
3: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
2: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal. Die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
4: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Dat alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
2: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De leefbaarheid in Zee- en Duinwijk in IJmuiden staat onder druk door drugsoverlast en verloedering. Woningbedrijf Velsen bleef weg bij een bijeenkomst over dit probleem, terwijl Felison Wonen wel aanwezig was. Bewoners klagen over achterstallig onderhoud en slechte communicatie. De scooterrijder is dinsdag gewond geraakt bij een botsing met een fatbike op de Rijksweg in Velsen-Zuid. Brandweerlieden verleenden eerste hulp tot de ambulance arriveerde. De scooterrijder is naar het ziekenhuis gebracht. De politie nam de fatbiker mee en onderzoekt het ongeval. Schaapsherder Marleen de Bie uit Heemskerk strijdt voor het behoud van haar vak en een zeldzaam Welsh ras. Door Brexit en weggevallen subsidies dreigt het ras te verdwijnen. Vanmiddag om 12 uur start de Wool March bij Kasteel Assenburg om aandacht te vragen voor het herdersvak. De Beverwijkse Ellen Schotman deed mee aan B&B Vol Liefde en verbleef 3 dagen op Bonaire. Ze vond geen liefde bij Fred, maar beschouwt het als een leuk avontuur. Haar huis in Spanje is bijna klaar. Ze verhuist dit jaar naar Pinoso zonder televisiecamera's. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velsen, met IJmuiden, Velsenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Thuis, in de auto of op je werk. Dit is de ochtendmix.
6: 1968.

0: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.
1: Het is vandaag donderdag 27 augustus 2026. We begonnen met een opname uit het jaar 1968 van Raymond Froget. En Gelo La Vita. Gevolgd door, favoriete zangeres van mij, Donna Summer. Could It Be Magic in die opname uit het jaar 1976. Luisteraars, goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van De Ochtendmix. En ik zeg ook goedemorgen tegen de vrouw die tegenover mij zit.
2: Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Dat is een tijd geleden dat
2: Absoluut.
1: We samen hebben gezeten.
2: Absoluut. Maar goed, het is ook wel eens fijn weer om... En voor het eerst voor mij in deze studio. Dus complimenten voor degene die dit allemaal hebben opgezet. Want dat is inderdaad prachtig.
1: Ja,
2: absoluut.
1: Ja. Heel mooi en lekker werken vooral.
2: Ja.
1: Ja, Eimond 360 tot 12 uur. Deze aflevering van de ochtendmix gaan we allemaal doen. Tussen nu en 12 uur.
2: Wauw, nou heel veel eigenlijk hoor. We gaan natuurlijk straks sowieso de wijkschijf.
1: Ja,
2: dan hebben we het rondje Hollands komt er straks nog aan. Maar natuurlijk ook heel belangrijk, al is het zo'n prachtige zomer. We blijven volhouden het bericht. Want je weet maar nooit als er een kwinkslag komt. En natuurlijk, welke plaat al 50 jaar geleden, zeg maar, op nummer 1 stond. Of op nummer 20. In ieder geval 50 jaar geleden.
1: Ja, we gaan naar de wijkschijf. En je mag ze direct gaan bellen voor de verzoekplaat. Maar eerst de 3 A's. Je zit in mijn hoofd.
3: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.

0: ik heb het van de week al gezegd. Het is echt weer zo'n 3J-plaat. Van de 3J's. Je zit in mijn hoofd. Wij schrijven deze week op Eimel 360 in de ochtendmix.
1: Dit is het weerbericht met Margaret Jedema in de ochtendmix.
2: En wat is gebeurd er vandaag eigenlijk? Vandaag is 27 augustus op een donderdag. Dan kunnen we namelijk een warme en broeierige dag verwachten. De temperatuur loopt op naar de zomerse waarde van 25 graden. En we beginnen de dag waarschijnlijk met overwegend droog, met ruimte voor de zon. Maar er komt ook bewolking voor en lokaal is een bui mogelijk. Voornamelijk vanaf de middag en avond moeten we vanuit het zuiden rekening houden met enkele stevige onweersbuien. En de onweersbuien die verdrijven dan wel weer de warme luchtsoort. Morgen, vrijdag, dan moeten we ook nog rekening houden met een aantal stevige buien. Deze buien verdrijven de warme luchtsoort dus naar het oosten, waardoor de temperatuur met 20 tot 22 graden een stuk lager gaat uitvallen. Tussen de buien door schijnt geregeld de zon en dan is het wel lekker weer om naar buiten te gaan. De wind draait dan naar het zuidwesten en kan in de kustprovincies, waar wij dus wonen, soms flink aantrekken. Zaterdag, we gaan even het weekend starten. En dan worden er onder invloed van een stevige zuidwestenwind flink wat buien aangevoerd. Voornamelijk dus bij ons kunnen de buien soms stevig uitpakken met kans op onweer. De temperatuur daalt nog wat verder naar zo'n 20 graden. En tussen de buien door zijn er natuurlijk ook een zonnige periode. Zondag. Nou, en ik moet zeggen, het is altijd weer hè, om naar buiten te gaan. Altijd mooi weer. Er zijn zeker op zondag ook perioden met zon. Maar bij ons komen er dan toch nog wel uit aanhoudend buien voor. Er waait een matige tot vrij krachtige, enigszins vlagerige west- tot zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar 21 tot 23 graden. Instrument.

0: ochtendmix.
1: En we hebben een prachtige website waar u de berichten op kunt lezen en zien van eimond360.nl. En daar lees ik zeker voor u even een stukje voor. Het is heel interessant. Wat voor veel mensen een idyllisch plaatje is van schapen in het groen, is voor lokale schaapsherder Marleen de Bie een dagelijkse strijd geworden. De inkomsten staan onder druk, wol is nauwelijks nog geld waard en door de gevolgen van Brexit dreigt een zeldzaam schapenras uit Nederland te verdwijnen. Met de Wool March wil zij laten zien wat er verloren dreigt te gaan als herders verdwijnen. Met een tocht van 450 kilometer van Texel naar Brussel vragen herders aandacht voor de toekomst van hun vak. De Wool March wil duidelijk maken dat de schaapskuddes onmisbaar zijn voor natuur en landschap, maar dat het voortbestaan van veel kuddes niet vanzelfsprekend is. De tocht leidt door Nederland langs verschillende plekken. Marleen de Bie is lokale ambassadeur en hoeft niet lang na te denken over de belangrijkste boodschap van de actie. Dat het een heel oud ambacht is. Mensen denken altijd van als ze je zien, goh, wat een leuke hobby heb je. Nou, het is gewoon keihard werk. Het vervolg van dit stuk kunt u lezen op eimond360.nl.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op eimond360.nl.

0: I've got to sing. Nou, ik zing niet mee hoor, ik zing een beetje vals. Dat is voor mij niet weggelegd, een zangcarrière. Verder Greenheart in de ochtendmix op Eimond 360. En daarin, luisteraars, is het tijd geworden voor een rondje Hollands. Waar gaan we naar luisteren?
1: Nou, het is wel heel, heel ver terug in de tijd volgens mij, hoor. Dus volgens mij was ik nog een kind. Sjaki Schram met een glaasje op, laat je rijden. Corrie Konings uit 1976. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. En dan nog 10 jaar later, 1986, Robert Long met Iedereen Doet Het.
2: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

0: Hartstikke idee. Het rondje Hollands.
1: Ja, je gaf net al aan van ik ga niet zingen. Dus doe dat inderdaad.
0: Gaat automatisch.
1: Ik denk dat het bij ons niet hoort, dat zingen. Nee.
0: Waar hebben we naar geluisterd?
1: We hebben geluisterd. Nou, na de laatste plaat was natuurlijk Robert Long met Iedereen Doet Het. Dan wie natuurlijk elk jaar weer tevoorschijn komt op de feestweek van Heemskerk. En volgende week is het weer zover. Ze is weer terug. Corrie Konings met Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. En ik heb ze dat daar ook wel gaat zingen weer volgende week.
0: Denk je dat?
1: Sjaakie Schram, glaasje op, laat je rijden. 1966, toen was er dus al een campagne inderdaad voor alcohol.
0: Ja, glaasje op, laat je rijden. Perfect. Zo is dat, dubbel. Het is tijd voor twee verzoekplaten.
1: We gaan beginnen met meneer Keeson. Die vraagt een plaats aan John Sebastiaan met Welcome Back. Voor iedereen op luistert. En hij vond hem ook eigenlijk voor mij wel van toepassing. Nou, dat vind ik wel heel erg lief. En Rob van Garstel, die had gebeld met Mark Dinning met Teenage. Angel voor Ans en voor iedereen op luisteren.
2: Het is weer tijd.

0: En dit was het verzoekje van Rob van Gastel, Mark Dining?
1: Dining
0: en Teen Angel. We hebben nog twee verzoekjes gehad.
1: Ja, dat klopt. Dat is mooi, hè, dat iedereen toch maar belt met 085 20 20 300. Want je bent van harte welkom om uw eigen muziekkeuze door te geven aan ons. Hans Visser die heeft gebeld. Die wil graag de Ellen Price set. En het is een beetje een... Het heeft een reden waarom hij deze vraag. Want hij heeft, ze zijn bij oppas van de kleinkindjes. En Hi Lily, Hi Lo past daar toch wel heel erg goed bij. En natuurlijk Beppie. Beppie belde met John de Bever. Ik heb maling aan wat mensen zeggen. Dat is de titel die wij uit mochten zoeken. Voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix.
2: Het is weer tijd voor een verzoekplaat. On every

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer, vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Thuis, in de auto of op je werk. Dit is de ochtendmix.

0: Een verzoekplaat aanvragen? 085 2020 300.
1: En zo zijn we weer terug in het tweede gedeelte van deze aflevering van Dochtermix op donderdag 27 augustus 2026. Dit is Eimond 360. Je hoorde juist muziek van Kim Wilde en Cambodia uit 1982. En daarvoor uit 1964. Chubby Checker en Lodi Lo. Ja, de tweede gedeelte hebben we nog het een en ander te regelen. Zoals.
0: Nou, 1976, mooi jaartal trouwens. Ik weet niet waarom, maar ik vind het een mooi jaartal.
1: Okay.
0: Dan gaan we kijken wat er dan 50 jaar geleden wel niet op nummer 31 stond in de top 40. Ik weet hem, maar voor u nog even een verrassing.
1: Ja.
0: Natuurlijk ook belangrijk, wie is er allemaal jarig op de 27 augustus? Sowieso natuurlijk al die mensen hier in de Eimond, maar ook van de bekende Nederlanders dan wel wereldbekende
1: sterren.
0: Mensen. Sterren.
1: Ja.
0: Als we tijd hebben. En dat is een beetje aan u, want als u een plaat aanvraagt, dan gaat dat natuurlijk altijd voor. Maar anders dan gaan we ook nog even berichten doornemen met u op 27 augustus. Wat is er eigenlijk in al die jaren wel niet gebeurd op die dag? Maar als u zegt van, nou, ik vind eigenlijk wel een verzoekplaatje belangrijk, dat kan. Dan kunt u gewoon bellen met ons 085 2020 300. En dan noteren wij graag uw gegevens en voorkeur.
1: We gaan draaien White Room van Cream. Nog even het telefoonnummer.
0: 085 2020 300.

0: van Cream. Even terug in de tijd. Het heet White Room. Inmiddels is er weer gebeld voor een verzoekplaat. Dus ik ga weer even naar de overkant. Wie heeft gebeld?
1: Henny van der Bos die heeft gebeld. En prachtig nummer trouwens hoor. Voor iedereen op luisteren. Van Jealous met Conquest of Paradise.
2: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.

0: Ben Jealous en Conquest of Paradise heeft de tijd gebracht. 10 minuten voor 11:30. We gaan naar een volgend item toe. En dat gaat een opname worden uit 1976.
1: Ja, want wie stond er eigenlijk dan op nummer 31 in 1976? 50 jaar geleden de top 40. En geniet van het nummer van Jonathan King met It Only Takes a Minute.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd.
3: Terug in de tijd.
2: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.
4: 1976.
5: 57, 58, 59, 60.

0: Way. Je hoorde de Common Art in samenwerking met Sarah Jane Morris. En daarvoor hadden we Jonathan King. It Only Takes a Minute. Even terug naar 1976. Toen stond de plaat op nummer 31. Geen grote hit geworden. Een aantal weken was deze plaat alweer uit de lijst verdwenen. Tijd voor.
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
2: Nou, ik heb begrepen van Rina, die zegt dat ook altijd zo mooi van... precies weet ik natuurlijk niet, hè, ik herhaal een beetje zo. Zo van, natuurlijk eerst alle IJmonders wensen wij een hele mooie verjaardag vandaar. Want die zijn natuurlijk ook erg belangrijk buiten de artiesten wat we straks gaan noemen. De Nederlandse acteur Niek Rozen, die is jarig. Die is geboren in 1997. Dat houdt in dat hij 29 gaat aantikken. Dan verder Christina Curry. Volgens mij is zij de dochter van Adam Curry en Patricia Pai. 35 was ze. Vandaag wordt ze dus 36. En Luc de Jong, hij is een Nederlandse profvoetballer. Die wordt vandaag 36 jaar. Dus net zoals Christina Curry. Peter Beense, wie kent hem niet? Wij kennen hem volgens mij al iets van... Nou, begin jaren 80 of zoiets. We hebben hem ooit wel eens gezien toen wij nog piratenzenders... mochten bemannen. Die is geboren in 1963. Dat houdt in dat hij vandaag dus ook 63 gaat worden. En als laatste gaan wij noemen voor u. En dan gaan we straks ook een prachtig nummer van haar laten draaien. Laura Vici wordt vandaag 71 jaar. En luister en geniet van uw muziek met Le Temps qui passe.

0: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: Eerst nog even de plaat afkondigen die we zojuist hebben mogen beluisteren hier op Eimond 360 door Bengals en Walk Like an Egyptian. En daarvoor dat prachtige nummer van Laura Fitchie. Ja, de grootste bericht op deze dag.
2: Ja, dat klopt. Buiten dat de Bengals natuurlijk altijd op blote voeten volgens mij aan het optreden waren, gaan we nu de jaren door. Wat is er gebeurd al die jaren? En we gaan wel heel ver terug in de tijd. Ik heb het hier, ik zie iets terug van 1896. Na een van de kortste oorlogen uit de geschiedenis nemen de Britten de macht over op Zanzibar. De strijd om het eiland duurt wel 38 minuten. En als u een wilde tijdstip weten, kan ik u ook nog even melden. 8:02 in de ochtend tot 9:40. In 1912, dan raast er een hele zware storm over Nederland. Wind haalt snelheden tot 97 km per uur. Het is tot nu toe de enige zware storm in augustus die in Nederland is geregistreerd. Dit is leuk. 1912. Wie wordt er dan geboren? Tarzan. Of eigenlijk het boek Tarzan of the Apes. Die wordt namelijk gepubliceerd. Het is van de hand van Edgar Rice Burroughs. 1913, dat is een jaar later. Luitenant Betanestrov van de Russische luchtmacht maakt hoog boven Kiev de allereerste looping met een vliegtuig. Het is het eerste bekende geval van zogenaamd luchtacrobatiek. Dan gaan we naar 1973. Dat is toch wel een heel eind weer verder. En nou, wij waren eigenlijk allemaal alweer geboren. De AVRO zendt namelijk dan de 514e... en maar wel tevens laatste aflevering uit van Peyton Place. De serie met in de hoofdrollen Christopher Connolly, hij speelde Norman, en Mia Farrow, zij speelde Allison. 1987, Martijn Krabbé, die is voor het eerst te horen op Radio 3 als presentator van de Nationale Hitparade. En wij sluiten af met 1999, want na 14 jaar trouwe dienst laat Rusland het ruimtestation meer onbemand in een baan om de aarde achter. Het zal in 2000 in de atmosfeer verbranden.

0: Donderdag draai ik altijd een nummer van Earth and Fire. Het liefst een stuk wat je niet zo vaak hoort op de radio. Dit is zo'n stuk. Can't live without it anymore. Speciaal voor mijn vriend Pim Guts. Hij is alweer druk bezig met zijn voorbereidingen voor Eindeloos Eimond tussen 12 en 2. We gaan nog eens even kijken of er het een en ander nog gebeurt in de regio. Wij noemen dat regionieuws hier op Eimond 360. We gaan eens even een blik werpen op eimond360.nl.
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
2: En eigenlijk zijn het een beetje dingen die u kunt gaan doen. Want het is best wel ook wel eens goed natuurlijk om lekker naar buiten te gaan. Want het Forten en Vesting Festival die verlengt namelijk de zomer. De zomer loopt namelijk bijna ten einde. En die er nog één keer op uit wil, is er alle reden om de vakantie te verlengen. Want van 5 tot en met 13 september vindt het Forten en Vesting Festival. Lekker woord. 9 dagen lang zijn door heel Nederland bijzondere verdedigingswerken het decor voor rondleidingen, muziek, kinderactiviteiten, vaartochten en culinaire ontdekkingen. Nou, wij hebben er genoeg, ook hier in deze regio. We hebben natuurlijk de linie, hebben we. Bij Sparendam zijn er een paar. In het Waardepoldergebied zitten een aantal forten, dus ook in de buurt. Maar anders sowieso van Groningen tot Zeeland en in Maastricht. Het festival, zoals gezegd, die eindigt tijdens het Open Monumentenweekend op 12 en 13 september. Maar bijvoorbeeld hier, Publieksdag Fort Eiland en Muiden, of de zomeropenstelling van het Bunkerdorp in Egmond aan Zee, of ga voor de wandel- en fietsexcursiesbunkers naar het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Fort bij Krommendijk. Wilt u meer informatie? Kijk dan even op de website naar www.forten.nl. www.forten.nl. Sporten, belangrijk. Bewegen is belangrijk. Al doe je maar weinig, ga lopen, ga wandelen, ga fietsen, ga zwemmen. Maar wil je graag fitter en actiever worden, maar weet je nou niet welke sport goed bij je past? Ga dan met Sportmix voor volwassenen. Dat is van 30 tot en met 65 jaar. Nou, dat is een heel groot regio. Ik denk als je iets ouder mag. Ben en je bent actief, mag je er ook nog bij. Ontdek je dan namelijk op een laagdrempelige manier verschillende sporten en beweegvormen. Dit sportkennismakingsprogramma is geheel gratis. Ze starten op de maandagavond 14 september. En de eerste les staat vooral in het teken van kennismaken en bewegen. Daarna volgen 6 weken met proeflessen van lokale sportaanbieders in Heemskerk. Professionele begeleiders zorgen er dan voor dat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan meedoen. Want samen sporten zorgt niet alleen voor motivatie en actievere leefstijl, maar ook voor plezier en ontmoeting. Heb je interesse? Meld je dan alvast aan en verzeker jezelf van een plek. Dat kan via www.teamsportservice.nl/Kennemerland. Ik herhaal nog even www.teamsportservice.nl/Kennemerland. Je kunt ook bellen als je dat handiger vindt. Dan bel je met 088 20 37 34 0. 088 20 37 34 0. En vraag dan even naar Stefan.
0: We gaan meteen afscheid nemen, want we hebben nog een aantal minuten te gaan. En de muziekstukken die we wilden draaien, die wil ik zeker nog even laten horen aan de luisteraars. We gaan zo plaatsmaken voor Pim Guts tussen 12 en 2 met Eindeloos Eimond. Wij wensen iedereen alvast een mooi weekend. Het weer, hoop dat het een klein beetje mee zit aan deze kant. We krijgen wel het een en ander aan water te verduren. Wat de ochtendmix betreft, morgen tussen 10 en 12 is het dan weer een nieuwe aflevering. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: We gaan luisteren naar bijvoorbeeld Bruce Hornsby en The Rains, The Way It Is.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op eimond360.nl.

0: tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine, door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

luisteraars, een hele goede middag. En met dank aan Ab en zijn charmante assistenten. Ja, dat mag ik wel zeggen. Die het programma De Ochtendmix vanmorgen gepresenteerd hebben. Dank jullie wel. Het was gezellig. Ook gezellig om naar te luisteren. En het, ja, het is de start van de gezelligste... Wat is het vandaag? Maandag? Donderdag? Wat is het ook weer? Maandag. Nee, donderdag. Ik weet het niet. Lekker stom. Ik weet in ieder geval dat het de 12e is. Wat is dit nou zeg? Hartelijk welkom. En we zijn begonnen met het nummer van Earth and Fire. En daar is Ab mee, die sluit daar meestal zijn programma mee af. En zo ook vandaag. En waar Ab stopt, begint de Pim. Zo kan je dat misschien een beetje zien. Tenminste op hetgene wat je dan hoort met Earth and Fire. Het is heel wat de revue gepasseerd aan luisteraars. Dat zijn allemaal van bedrongen. En ik kom ook terug inmiddels de drieluik op het overlijden van Dolly Parton. Dat is iedereen heeft het over en iedereen doet het ook in. Het hoort ook, er is een wereldster van gemaakt. En dan hebben we nog wel wat meer. Nou, is het 2 uur, dat verzoekje. Ja, kortom, ik heb ook heel veel muziek klaarstaan. En eigenlijk ook een hele bijzondere. Want het is een nummer van Cliff Richard. Nou, is dat niet zo bijzonder. Maar wel dat... zeg nou, het muisje weer niet. Ja, heel erg wel. Het hele bijzonder. Het duurt namelijk slechts een kleine 7 minuten. En het heeft een hoog dansgehalte. En ik ga me afvragen of wij allemaal dit nummer wel kennen en weten. Daar komt-ie! We zijn begonnen!

Dus Cliff Richard met zijn Devil Woman. En dat is een nummer uitgebracht in, ik dacht in, wat zeg ik nou, even kijken. In 1976, zegt men, als een single. En die single was getrokken van het album I'm Nearly Famous. Ik ben bijna beroemd. Het was een wereldwijde hit met de originele uitvoering. En kwam ook in de film Tonia uit 2017. En als thema voor de karakter of Lavona Golden. En dat was gespeeld door Allison en Janny. Ja goed, dat moet je maar vergeten. Maar het is dus helemaal bewerkt tot een uitvoering. Origineel is hier ruim 3 minuten. En nu heb je kunnen genieten van 7 minuten Cliff met het prachtige nummer Evil Woman. En het is ook uitgebracht, meen ik, door wat andere studio-giganten en muzikanten. Maar ik schiet de naam maar eventjes niet van naar binnen. Maar goed, we gaan door naar Daysleeper van R.E.M. En heb ik daarna nog even een, denk ik wel een leuk nieuwtje. Dan zou je denken, dan gaat hij het wel doen. Maar nee, dat doet hij dus niet. Even kijken wat er nou mee gebeurt. Wat is dat nou weer? Heb ik nou... Dan moet ik deze even stopzetten. Dan doen we het. Nou ja. Wat krijgen we nou weer? Heb ik nou eens aan een verkeerklopje gezeten of zo? Nou, we gaan naar... Ik moet even gaan wat improviseren, luisteraars. Dat heb je al in de gaten. Het gaat niet helemaal zoals ik een... Had gehoopt.

Ja, nou, dit weet ik dan weer wel. En ja, luisteraars, ik moet straks... als jullie eventjes niks horen, dan ben ik bezig om wat te resetten. ik hoop dat het allemaal lukt binnen het gebeuren. En nou ja, ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Even denken. Nou ja, ik ga wel een ander nummer even kijken. Even wat relaxte muziek dan maar. Dan misschien heb ik daar ook wel...

En dit was Aloha, Aloha Hawaii. En dat, dat nummer Relax in a Paradise. En dat is wel een beetje gelukt ook, want ik ben weer helemaal tot rust gekomen. Het euvel is opgelost en dan kunnen we nou weer gewoon vrolijk verder. En dat ga ik doen met onder andere het nieuws. Dat is weer gekomen van Angela. Die heeft weer keurig het nieuws gesorteerd. En in hele kleine lettertjes doorgestuurd. Maar daar komen we wel uit hoor, dat gaat helemaal goed komen. Muziekje erbij, gezellig. Even kijken, wat is het nieuws van 27 augustus? De leefbaarheid in Zee en Duinwijk in IJmuiden staat zwaar onder druk. Bewoners zochten afgelopen dinsdagavond antwoorden bij de woningcorporatie. Maar woningbedrijf Velsen liet de bijeenkomst aan zich voorbij gaan. De leefbaarheid in Zee en Duinwijk is al jaren een bron van zorg voor de buurt. Om drugsoverlast, verloedering en een onveilig gevoel voor een halt toe te roepen, hebben onder meer de gemeente Velsen, de politie, welzijnsorganisaties en de woningcorporaties een gezamenlijk actieplan opgesteld. Met gerichte maatregelen moet dat plan zorgen voor voor schonere straten, betere begeleiding aan de Planetenweg en themabijeenkomsten om met de verhuurders in gesprek te gaan. Waar Velissen wonen inging op de uitnodiging en een gebiedsregisseur stuurde, bleef de stoel van woningbedrijf Velsen leeg. Woningbedrijf Velsen lijkt hiermee een kans te missen. Te meer omdat de klachten in en met name hun wooncomplexen alleen maar toenemen. Wat voor veel mensen een idyllisch plaatje is van schapen in het groen, is voor lokale schaapzitter Marleen de Bie een dagelijkse strijd geworden. De inkomsten, even kijken, zeg ik het dan goed? De inkomsten staan onder druk en de wol is nauwelijks nog geld waard. En door de gevolgen van de Brexit dreigt een zeldzame schapenras uit Nederland te verdwijnen. Met de Wool March wil zij laten zien wat het verloren dreigt te gaan als herders verdwijnen. Met een tocht van 450 kilometer van Texel naar Brussel vragen herders aandacht voor de toekomst van hun vak. De Woolmarsch wil duidelijk maken dat schaapskuddes onmisbaar zijn voor natuur en landschap, maar dat het voortbestaan van veel kuddes niet vanzelfsprekend is. De tocht leidt door Nederland langs verschillende plekken. Marleen de Bie is een lokale ambassadeur en hoeft niet lang na te denken over de belangrijkste boodschap van de actie. Dat het een heel oud ambacht is. Mensen denken altijd van, als ze je zien, ah, oh, wat leuk. En wat een leuke hobby heb je. Nou, het is gewoon keihard werken. En al sinds 2012 begraven ze de kuddes de natuur en groengebieden in Beverwijk, Heemskerk en omgeving. Haar schapen staan op allerlei plekken en van de steile wallen langs de A22 en de A9 tot aan de andere groene plantsoenen in het centrum van Heemskerk en tussen de woonwijken. Schapen hebben volgens haar maatschappelijke waarde die veel verder gaat dan wol of vlees. Ze houden het groen bij zonder dat het stikstof uitstoot. Vergroten biodiversiteit, bestrijden invasieve planten, helpen zo bij klimaatdoelen en houden het landschap open. De bie, het is vaak onderbelicht wat voor werk we allemaal doen aan het landschap. Dat voelt dat wel heel eind. Maar we wensen haar natuurlijk ook. Vanmiddag krijgt ze het verhaal van de Bie letterlijk een gezicht in Heemskerk. Om 12 uur verzamelt de Wool March bij het koetshuis van het kasteel Assenburg voor een inleiding en demonstratie. En daarna trekt de kudde naar het centrum van het dorp. En voor de Bie is het meer dan een wandeling. Het is een kans om te laten zien wat er achter het werk van een schaapzitter uit schuil gaat. Dus vanmiddag om 12 uur, luisteraars, Heemskerk bij het koetshuis bij kasteel Assenburg is Marleen daar met haar kudde schapen. Eens even denken. Nou, eventjes tot zover, want het is heel veel. Dus dan ben ik alleen maar aan het praten. Terwijl ik ook nog lekker een stukje muziek wil draaien. Hier komt, even kijken, Buddy Holly. Ja, ook zo'n beetje gedateerd, maar wel erg leuk.

En dit was Buddy Holly met Rain is in Sa. Even denken, ik zei het al in het begin van het programma dat het nieuws wat de wereld schokte was het overlijden van Dolly Parton. En natuurlijk heb ik daar wat nummers van bijgezocht. En natuurlijk is dit de drieluik van vandaag. Maar niet met allemaal bekende nummers. Dat zijn drie nummers. Dat is vandaar ook de naam drieluik. Maar even kijken, ik heb uitgezocht Blue Smoke. En Love is Like a Butterfly. En daarna het nummer Just Because I'm a Woman. En dat laatste nummer heb ik expres gedaan, want daar beschrijft ze eigenlijk haar leven. Toen al. En het is goed thuis. Het is een verdomd mooi nummer. Dus hier is, even kijken. Dat is leuk.

80 jaar is ze geworden. En met dit nummer, het laatste nummer, was prachtig. En de lijn van... de lijn van... nou ja. In de lijn van, het, deze gebeurtenis... zie ik nu opeens een bericht van... uitvaart hoeft niet meer in de aula. En Eken toont een nieuwe manier van afscheid nemen in de regio Beverwijk. Nou, dat is even om te lezen. Een formeel afscheid in een aula van een... Een crematorium of begraafplaats, dat is waar veel mensen aan denken bij een uitvaart. Uitvaartverzorging Eek is in Beverwijk. En dat is al 16 jaar een begrip. En die laat zondag 13 september tijdens een open dag zien dat het ook anders kan. We hebben een nieuw gedeelte in ons pand. En hier kunnen we een afscheid organiseren in een grand café-sfeer. Het is dan echt een afscheid op informele wijze. En je hebt er bijvoorbeeld 2 of 3 uur samen zijn. De overledene is er dan ook nog gewoon bij. Natuurlijk is er alle ruimte voor muziek en de plechtigheid, maar we kunnen ook hapjes en drankjes verzorgen. Dit idee zat al jaren in mijn hoofd. Horeca is belangrijk bij deze nieuwe manier van afscheid nemen, maar het staat uiteraard niet centraal. De plechtigheid blijft het belangrijkste onderdeel. Er zijn schermen waar foto's op vertoond kunnen worden. We kunnen muziek afspelen en dan is er volop ruimte om herinneringen te delen, volgt Eken. De open dag is van 12 tot 4... 's middags bij uitvaartverzorging Eka aan de Laan van Merenstein 10 in Beverwijk. Je kunt gewoon binnenlopen en medewerkers staan klaar om al je vragen te beantwoorden. Dus 13 september vanaf 12 uur tot 4 uur kunt u die open ruimte bezoeken en dan kun je zien dat het inderdaad ook anders kan. En dan gaan we nog eventjes naar een volgend nummertje van Diana Ros. Ja, als we helemaal bezig zijn. En dat is getiteld Remember Me.

Ja, best mooi, hè? En dit was een nummer origineel van Melanie. En dat is door iemand anders nou weer... wat is dat nou weer? Gaan we opnieuw beginnen. Luisteraars, ik ga een beetje afsluiten van het eerste uur. Rommelig eerste uurtje, dat kan het ook niet helpen. Tweede uur, dat zal ongetwijfeld een stuk beter gaan. En ik hoop dat jullie dan nog blijven luisteren. Want het is, ik heb wel leuke items nog in het tweede uur ook. We gaan eruit met BZN, met het prachtige Mon Amour.

0: voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: En dat krijg je als je een beetje kort armpjes hebt. Dan kom je net niet bij het knopje, bij het juiste knopje om die omhoog te schuiven. Luisteraars, met sniffende tears zijn we teruggekomen in het tweede uur. Het tweede uur begint officieel om 1 uur. Maar ja, goed, we hebben de reclame en nog een beetje nieuws. Dus dan is het eigenlijk terugkomen na 2 uur. Wat een heel leuk verhaal, maar het staat helemaal nergens op. Het tweede uur kenmerkt zich met een aantal leuke items. We hebben straks weer een stille kracht. We hebben tante Carla die langskomt. We hebben nog wel andere grapjes. En stel eens een verzoekje. Ja, uit Haarlem vandaan. Ja, dat is hartstikke leuk. We hebben nog meer. Nou ja, ik weet niet of jullie op de weervoorspelling gekeken hebben. Maar als je nu nog een boodschap wilt doen, dan moet je dat zeker doen. Want om 2 uur, als dit programma afgelopen is, dan schijnt al een voorbode van vanavond zich aan te melden. Dan komt er een zware bui aan. En dan moet Pingels op zijn fiets. En dat gaan we dus niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon lekker muziek maken. En we gaan nu naar... even kijken. Oh ja, dat is Frumpy. En Frumpy, die zegt helemaal niks, maar die had een hartstikke leuk nummer. Dat is getiteld The Indian Rope. En dan gaan we het er maar eens een keertje mee proberen. Even kijken hoor. Ik ga deze weg.
1: Vom französischen Protestsong zu einer progressiven Hamburger Gruppe. Ihre musikalische Motto heißt Floating, Schwebend, Treibend. Oh, we have Frumpy und Indian
2: Ropeman.
1: Indian Ropeman.

0: How's that?
1: En dit was Frumpy. En Frumpy, ja, ik weet zeker dat er heel weinig mensen zijn die deze band kennen. Maar dat was namelijk een rockband uit Hamburg, Duitsland. En dat is in 1969 verlieten Beun, Rumpf, Kravitz en Scott, de Hamburgse formatie, de City Preachers. En die was opgericht in 1965 en formeerde samen de band Frumpy. Tot de herfst van 1970 stond Frumpy onder andere in Frankrijk en Duitsland op het podium, naast de toentertijd reeds bekende band Yes. Vervolgens gingen de vier muzikanten in de studio en namen hun eerste album All Will Be Changed op. Die nog diezelfde jaren werd uitgebracht bij Philips Records. In Duitsland was dit album succesvol en bewees dat de muziek uit Duitsland internationaal kon meedoen. Vooral Inga Rumps krachtige zang, de lange keyboard loops en de jazzige elementen leken de tijdgeest te hebben geraakt. Juist in de pas ontstaande progressive rock was snel een plaats gevonden voor Frumpy. En ook de critici bleken niet onaangenaam door Frumpy. Zo koos het Duitse muziekblad Muziek Express Frumpy tot de populairste band van het jaar. En ook de VAS sprak zich positief uit. In 1971 werd de band uitgebreid met Rainer Baumann en verscheen de tweede LP, Frumpy 2. Nou ja, goed, voor de rest zijn ze nog heel erg samen geweest. Maar het is allemaal geen succes geworden. Dus ze gingen het rustig aan doen en het bleef dus bij die albums die ik net noemde. Dat was Frumpy. Dan gaan we nu gezellig naar de Nederlandse band The Kids.

0: En dit was een aantal minuten de Rare Earth met het prachtige nummer Get Ready. En dit was een live uitvoering. En als je hem hoort vanaf de LP, dan is hij spatzuiver, loopzuiver. En dan is hij fantastisch. Maar ik luister, als ik zie in de klok, zie ik dat het bijna 13:30 geworden is. En om 14:30 is het altijd tijd gereserveerd voor Tante Carla. En Carla staat natuurlijk nu al te popelen. Ja, daar staat zo weer van het raampje. Dat, waar blijf ik? Ja, dat ga ik draaien. En, maar ik heb een hartstikke leuke klaarstaan van René van Meurs. Zijn ervaringen kajakken met zijn pa. En daarvoor het Franstalige gedeelte. En dat is, dat heet A Tous les Filles. En dat wordt gezongen door een DJ van BJ Bell Believe In. Nou, luister goed, Bell Believe In. En dan zal ik zo meteen zeggen, want jullie gaan zeggen, dat is een mooi nummer. Dat is ook een mooi nummer. Maar dan ga ik vertellen van, nee, ik zeg het niet meer. Dit is een totale AI-productie. Artificial intelligence. En nou, je bent een hele knappe als je dat kan ontcijferen. Maar het is. Daarom duik ik nu expres. En daarna komt dus van Meurs.
1: Ach, wat leuk. Tante Carla.
2: Tante Carla.
1: Ja.
2: Tante Carla. Tante Carla. En, eigen Tante Carla. Zo opgewonden ervan.
1: Tante Carla. Tante Carla. Ja. Nou, rustig maar.
3: Oh, it's time for the love zone.

0: tussendoor is mijn vader en ik, we worden tegelijkertijd wakker. Ik heb de hele nacht liggen malen over dat gesprek, maar nul de kans gehad voor een praatje. En weer niet, want Graham staat aan de boom te schudden waar onze hangmatten in hangen. En hij zegt, all right guys, good morning, wakey wakey. It's time for the activity of the day. Art, Renny, get out of your fucking hammocks and follow me. En mijn vader en ik, we stappen uit die hangmat en we lopen achter Graham aan dat bos in, tot we op een gegeven moment aankomen bij misschien wel de snelst stromende rivier die ik ooit gezien heb, jongens. En op de oever van die rivier ligt een omgedraaide tweepersoons kajak met onder die kajak twee paddels, twee zwemvesten en twee helmen. En Graham pakt een van die paddels, plant die in die kiezels en hij zegt, all right guys, this is where it all begins. This is what you signed up for. The adventure of a lifetime. Art, Renny, you guys are going to paddle down this fucking river. En ik kijk naar die rivier. En ik kijk naar mijn vader. En mijn vader doet dit. Ik zeg, nee toch? Hij zegt, nee, dat gaan we niet doen. Nee, nee, we gaan terug naar kamp. Ja, lekker bakkie. Ik zeg, ja, oké. Okay. Ik zeg, maar hoe pakken we dat aan dan? En mijn vader zegt, ja, jij gaat het zeggen. Zeg dan, met je Engels, hè, prins Harry. Ik zeg, Mr. Graham, sir. We don't really want to do it, please. En Graham zegt, no, no, no, no, Renny, that's not how this works. You guys signed up for this. Think about it. Father and son, finally as a team, fighting the elements. Never run away from your fears. Get in the fucking kayak. En mijn pa zegt, hij is er niet mee eens, of wel? Hij zei, weet je wat we doen, René? Wij gaan dit gewoon doen, ja? All right, Graham, forward with the goat. Maar mijn vader en ik, wij kunnen niet praten, wij kunnen niet communiceren, wij kunnen zeker niet samen in een kajak. En dat blijkt wel, want op het moment dat wij in die kajak stappen, zitten we met onze gezichten naar elkaar toe. Als ik me omdraai op mijn bankie, doet mijn pa exact hetzelfde op zijn bankie. Wij zijn gewoon de dikke en de dunne in een fucking kajak, jongen. En Graham pakt de achterste punt van die kajak en hij schreeuwt in mijn oor zo, hoi, gingerboy, put on your fucking helmet. En ik zet die helm op, maar die helm is zo groot dat als ik met mijn hoofd draai, kijk ik naar de binnenkant van die helm. Ik zie gewoon het angstzweet van de vorige eigenaar nog zitten, jongens. Voor in die kajak, mijn pa krijgt dat zwemvest helemaal niet eens dicht. Ja, wat moet ik nou? Ik zeg, afvallen, moet je afvallen. En Graham zegt, oi, Art, don't worry about the life jacket. If you die, you die. Your time has come. Wat zegt hij? Ik zeg, veel plezier, zegt hij. All right, guys, whatever you do, don't stop paddling. And 3, 2, 1. En hij duwt die kajak af en mijn pa schreeuwt, hey, en die begint achteruit te peddelen. Maar ik peddel op dat moment gewoon al rustig vooruit. En daardoor gaat die hele kajak gewoon in rondjes door die rivier. Wij komen op een gegeven moment bij een soort laag overhangende tak. Vraag me niet hoe, maar mijn pa met zijn 73 en zijn reuma limboot zichzelf eronder door. Ik heb die veel te grote helm. Ik blijf hangen aan die tak. Ik flikker achterover uit die kajak. Blijkbaar hebben wij pas 2 meter gevaren. Want Graham tilt mij aan mijn zwemvest uit dat water. En hij zegt, hoi, you fucking redhead. You're make me hate my job. He said, yes, yes, I'm very sorry. I'm very sorry, but what about my father? Forget about your father, he's already dead. En ik kijk, en dat zou best kunnen, want mijn pa is met zijn poot vast blijven zitten onder een riempie in die kajak. Die gaat nog 1 meter of 20 zo verder mee de rivier af. Klapt op een stapel stenen, flikkert achterover uit die kajak. Dobbert op zijn rug naar een ondiep gedeelte. Daar ligt hij 5 tellen stil. En dan begint hij weer te peddelen. Ik zeg, pap, je mag stoppen met peddelen. Hij zegt, nee, René, je kan nooit stoppen met peddelen. Hij zegt, het hele leven is constant roeien. Maar misschien leert meneer dat ooit nog eens een keer. En de rest van de middag zitten wij kwaad bij een kampvuur.
1: Voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit Eindeloos Rijden.

0: Dat was George Harrison van een prachtige...
1: If your nose runs and your feet smell, you're probably upside down.
0: Ja, die komt nog even gezellig achteraan. We hebben daarvoor geluisterd naar René van Meurs met het kajakken met zijn vader. En daarvoor dus een nummer wat compleet kunst is. Uit de computer, Artificial Intelligence. En dat was getiteld A Tour Le Vier, aan alle dames. En het werd dan gezongen, zegt men dan. Maar er staat een AI achter, dat zijn ze tegenwoordig verplicht. Dat is DJ Bell Believe In. En dus als je dat DJ Bell Believe In, dus dat, ja, je moet dat maar geloven. En dat is een verwijzing naar hetgene van de AI-producties. En ik weet, ik ga vaker AI-producties draaien, omdat het, je ontkomt er niet meer aan. En je gaat het zometeen ook helemaal niet meer horen. En er is een nieuwe wetgeving die gaat zeggen, het moet vermeld worden, AI. En dan weet iedereen dat het uit de computer komt. En dan krijg je ook geen gedoe met rechten en gelden. Dat soort zaken. Ik heb een leuk berichtje gekregen. Een appje van Margreet Leonard. En die heeft een... meestal is van de Franse chansons. En dat, nou, daar ben je aardig aan de beurt geweest. En nu een heel leuk idee. Of niet eens een idee. Een nummer van David Bowie. En nou moet ik... Oh, verdorie, nou zou je toch niet meekijken? Oh ja, wel ja. En het is getiteld Never Get Old. En ja, ik denk dat ik wel een beetje begrijp waarom ze dat nummer heeft aangevraagd. Het is Bowie en het is een vrij oud. Maar we gaan er naar luisteren. Dus Margreet, deze is speciaal voor jou. En voor allegenen die hier om je heen hebben. Hier is David Bowie met Never Get Old.

En dit was David Bowie dus met, even kijken hoor, Never Get, Get Old. En ja, ik heb hoog bezoek in de studio, dus ik ga vanzelf ook allemaal zachtjes praten. Wanneer wordt het uitgezonden? Over 2 weken wordt er een hartstikke leuke uitzending gepresenteerd op tv, op Eimond 63. En Suzanne Klaas, die verlaat nou net de studio. En binnen zit, als het goed is, E6, die wordt ook eventjes ondervraagd. Goed, maar dit nummer was speciaal voor Margreet. En ik hoop dat je ervan genoten hebt. Het is een hele andere insteek van Bowie dat we gewend zijn. En even kijken, oh god, het is al, de tijd gaat zo snel, luisteraars. Dat opeens... En dat zou je altijd meemaken. Opeens dan schiet die klok naar voren. En ik heb nog een... even kijken, ik moet nog draaien. Voor onze de stille kracht. Die ga ik nou meteen klaarzetten. En die komt ook meteen in. Dus hier komt hij, de stille kracht.

0: Lika Jam Hari Channel.
1: En dat was lekker rustig, hè? De Stille Kracht. En dat was met Kota Solo. Keronkong, klassiek dingen, Sintuan, Mot. Ik heb maar. Ja, ik zit toch gewoon om het zo eens te horen. Maar ja, ik heb geen idee wat ik eigenlijk zeg. Dat is lekker stom. Ja, luisteraars, het is tijd. We gaan de boel sluiten hier. De gezellige donderdag die gaat straks verder met wat automatische nummers en dergelijke. En dan vanavond om 6 uur. Dan is er, als het goed is, dan is Sam er weer met spik en span. Dus dat moet eventjes lekker bijkomen. We gaan eruit met Queen. Dankjewel voor het luisteren. Maandag ben ik er weer. Morgen is het tijd voor Ruud. En waarschijnlijk Frank met z'n tweetjes. Gezellig. En dan zaterdag is het met Hans. En Hans Jansen. En misschien is Tim er ook weer bij. En dan is het maandag. En dan gaan we weer flop uit de week. En dan gaan we dan richting de maand, dus september. Het vliegt allemaal voorbij. Luisteraars, nogmaals, een heel fijn weekend. Kijk uit met het weer. Het radar stond op 2 uur. Gigantische regenbui. Nou, die is helemaal verdampt, is helemaal niks meer. Voor vanavond stond het ook helemaal rood. Nou, dat is ook al een stuk minder geworden. Misschien dat alles nog hartstikke meevalt. Dankjewel, fijn weekend en tot de volgende keer.

Trekken en lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De leefbaarheid in Zee- en Duinwijk in IJmuiden staat onder druk door drugsoverlast en verloedering. Woningbedrijf Velsen bleef weg bij een bijeenkomst over dit probleem, terwijl Felison Wonen wel aanwezig was. Bewoners klagen over achterstallig onderhoud en slechte communicatie. De gemeente Beverwijk werkt samen met inwoners van Wijk aan Zee aan meer betaalbare woningen, vooral voor starters en ouderen. Een intentieovereenkomst met de woningcoöperatie Wijk aan Zee wordt dit najaar verwacht. Ook plannen voor seniorenwoningen, zoals een knarrehof, zijn in ontwikkeling. Schaapsherder Marleen de Bie uit Heemskerk strijdt voor het behoud van haar vak en een zeldzaam Welsh ras. Door Brexit en weggevallen subsidies dreigt het ras te verdwijnen. Vanmiddag om 12 uur start de Wool March bij Kasteel Assenburg om aandacht te vragen voor het herdersvak. De Beverwijkse Ellen Schotman deed mee aan B&B Vol Liefde en verbleef 3 dagen op Bonaire. Ze vond geen liefde bij Fred, maar beschouwt het als een leuk avontuur. Haar huis in Spanje is bijna klaar. Ze verhuist dit jaar naar Pinoso zonder televisiecamera's. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen- en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel, die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De leefbaarheid in Zee- en Duinwijk in IJmuiden staat onder druk door drugsoverlast en verloedering. Woningbedrijf Velsen bleef weg bij een bijeenkomst over dit probleem, terwijl Felison Wonen wel aanwezig was. Bewoners klagen over achterstallig onderhoud en slechte communicatie. De gemeente Beverwijk werkt samen met inwoners van Wijk aan Zee aan meer betaalbare woningen, vooral voor starters en ouderen. Een intentieovereenkomst met de woningcoöperatie Wijk aan Zee wordt dit najaar verwacht. Ook plannen voor seniorenwoningen, zoals een knarhof, zijn in ontwikkeling. Schaapsherder Marleen de Bie uit Heemskerk strijdt voor het behoud van haar vak en een zeldzaam Welsh ras. Door Brexit en weggevallen subsidies dreigt het ras te verdwijnen. Vanmiddag om 12 uur start de Wool March bij Kasteel Assenburg om aandacht te vragen voor het herdersvak. De Beverwijkse Ellen Schotman deed mee aan B&B Vol Liefde en verbleef 3 dagen op Bonaire. Ze vond geen liefde bij Fred, maar beschouwt het als een leuk avontuur. Haar huis in Spanje is bijna klaar. Ze verhuist dit jaar naar Pinoso zonder televisiecamera's. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Chciałam.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Voor Velsen, Menthe Muiden, Velsenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt.
1: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging, Project 2029, zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De leefbaarheid in Zee- en Duinwijk in IJmuiden staat onder druk door drugsoverlast en verloedering. Woningbedrijf Velsen bleef weg bij een bijeenkomst over dit probleem, terwijl Felison Wonen wel aanwezig was. Bewoners klagen over achterstallig onderhoud en slechte communicatie. De gemeente Beverwijk werkt samen met inwoners van Wijk aan Zee aan meer betaalbare woningen, vooral voor starters en ouderen. Een intentieovereenkomst met de woningcoöperatie Wijk aan Zee wordt dit najaar verwacht. Ook plannen voor seniorenwoningen, zoals een knarrenhof, zijn in ontwikkeling. Schaapsherder Marleen de Bie uit Heemskerk strijdt voor het behoud van haar vak en een zeldzaam Welsh ras. Door Brexit en weggevallen subsidies dreigt het ras te verdwijnen. Vanmiddag om 12 uur start de Wool March bij Kasteel Assenburg om aandacht te vragen voor het herdersvak. De Beverwijkse Ellen Schotman deed mee aan B&B Vol Liefde en verbleef 3 dagen op Bonaire. Ze vond geen liefde bij Fred, maar beschouwt het als een leuk avontuur. Haar huis in Spanje is bijna klaar. Ze verhuist dit jaar naar Pinoso zonder televisiecamera's. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij. En zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosenneu-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. Afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Een moeder en haar kind zijn donderdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de rotonde bij de wijk aan Duinerweg en de Plesmanweg in Beverwijk. Ze werden geraakt door een auto tijdens het oversteken. De auto liep lichte schade op. De gemeente Beverwijk werkt samen met inwoners van Wijk aan Zee aan meer betaalbare woningen, vooral voor starters en ouderen. Een intentieovereenkomst met de woningcoöperatie Wijk aan Zee wordt dit najaar verwacht. Ook plannen voor seniorenwoningen, zoals een knarhof, zijn in ontwikkeling. Louis het Hart uit Beverwijk schildert verdwenen plekken uit het oude IJmond, zoals Beverwijk, Heemskerk en IJmuiden. Hij verwerkt ook materialen en 3D-onderdelen in zijn werk. Samen met anderen werkt hij aan een reconstructie van de voormalige Beverwijkse kerkbuurt. Schaapsherder Marleen de Bie uit Heemskerk strijdt voor het behoud van haar vak en een zeldzaam Welsh ras. Door Brexit en weggevallen subsidies dreigt het ras te verdwijnen. Vanmiddag om 12 uur start de Wool March bij Kasteel Assenburg om aandacht te vragen voor het herdersvak. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: elke prothese nodig heeft? Een volledig gebit of een klikgebit? Uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995... waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zal een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enrique Mas. Die wist Pogacar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Rijnmond 360.
1: Na een uurtje radio is alles weer lekker schoon.
2: Wauw.
1: Zeg maar gerust, spik en span. Hier is Sam Spanjaard.

0: Ja, dat was Enrique Iglesias met zijn hit Heartbeat uit 2010. Ja, we zitten halverwege van de show. Het is 7:30, dus het is nu wel tijd voor...
1: Oma's

0: hoorde je Oma's Favoriet met Rosanne, ook van Nick en Simon. Ja, we gaan nu een beetje de energie erin gooien. Ik heb namelijk weer een leuke plaat gevonden uit 2013. Het genre Big Room was ontzettend populair. En je had een duo Showtech, die waren ontzettend lekker bezig die tijd. Die hadden alleen maar hits. Onder andere deze, die ken je wellicht.
1: Yes, all we care about is some party, keeping them good vibes in the end.
0: Ja, dit is toch een goed nummer. Wat een trots hierin.

gaan nu naar een heel ander nummer, wat ook een lekker hitje is. House of the Rising Sun. Hele andere energie, maar wel even lekker. De Animals hier ook bij IJmond 360.

0: ooit gedraaid. Ze hadden eerst het nummer Pilsje of een fluitje. Fluitje hadden ze. En toen hadden ze Zonnebank uitgebracht. En die ga ik nu draaien hier ook bij IJmond 360.
1: Het is niet alleen goud van hout wat er blinkt. Maar ook nieuwe muziek die er klinkt. In Spik en Span met Sam Spanjaard.
0: Zonnebank van Ray en Beer hoor je dus hier voor het eerst bij mij in de uitzending.

vind hem goed gekeurd hoor. Door de Zonnebank van Ray en Beer, het Amsterdamse duo. Ik moet wel zeggen, ze waren al bekend, want ze waren allebei acteurs. En ik weet niet wie van de twee, volgens mij Ray, die speelde ook in Rundfunk. Wat natuurlijk een grote hit was in 2016. We gaan nu naar Sienna Spiro. Senna Spiro.

Lover hier bij IJmond 360. Ja, mijn show zit erop. Spik en span, ja. Ja, ik ben even een nummer aan het zoeken. Ik ben eigenlijk nog helemaal niet klaar. Ik ga het laatste nummer van mijn show draaien. En dat wordt er eentje van Maroon 5. Hier is Animals. Baby, I'm playing on you tonight. Wil je bedanken en tot...

Ja, ik moet mezelf even corrigeren. Volgende week donderdag ben ik er niet. Is er geen spik en span live. Dus dat meld ik nog even. Want kermis is natuurlijk in Heemskerk volgende week. Oké, bedankt voor het luisteren. En tot over 2 weken.

0: Bij Heemskerk FM. Spik en Span met Sam Spanjaard.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
4: Ja, wat we terughoren van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
3: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, waarbij ze ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
8: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
9: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

als er stil is met jou bij mij, kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Een moeder en haar kind zijn donderdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de rotonde bij de wijk aan Duinerweg en de Plesmanweg in Beverwijk. Ze werden geraakt door een auto tijdens het oversteken. De auto liep lichte schade op. De gemeente Beverwijk werkt samen met inwoners van Wijk aan Zee aan meer betaalbare woningen, vooral voor starters en ouderen. Een intentieovereenkomst met de woningcoöperatie Wijk aan Zee wordt dit najaar verwacht. Ook plannen voor seniorenwoningen, zoals een knarrenhof, zijn in ontwikkeling. Louis het Hart uit Beverwijk schildert verdwenen plekken uit het oude Eimond, zoals Beverwijk, Heemskerk en IJmuiden. Hij verwerkt ook materialen en 3D-onderdelen in zijn werk. Samen met anderen werkt hij aan een reconstructie van de voormalige Beverwijkse kerkbuurt. Schaapsherder Marleen de Bie uit Heemskerk strijdt voor het behoud van haar vak en een zeldzaam Welsh ras. Door Brexit en weggevallen subsidies dreigt het ras te verdwijnen. Vanmiddag om 12 uur start de Wool March bij Kasteel Assenburg om aandacht te vragen voor het herdersvak. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
2: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
1: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht. Dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
5: Dit is Eimond 360 met Muziekpalet.

Goedenavond. 27 augustus is het vandaag, donderdag. Dus het is weer tijd voor Muziekpalet. Ja, daar zit je dan op zo'n heerlijke nazomeravond. Is het al nazomer? In ieder geval een plakavond. Daar gaat, als het aan het KNMI ligt, verandering in komen. Die zijn de hele dag druk geweest met waarschuwingen en codes afgeven. Want er moet een enorme bak met water en onweer naar beneden komen, als ik zo de berichten moet geloven. Aan de hand daarvan hebben wij voor vanavond liedjes uit de kast getrokken die allemaal iets met het weer te maken hebben. Soms letterlijk, soms een beetje persoonlijk, soms de onweersbui in de relatie. We beginnen gewoon bij een Nederlandse zanger en presentator. Hij brengt even het zonnetje. Hier is André van Duin.

wereldberoemd. Waren ze in één keer in 1982 de dames bestaande uit Marta Wash en Isora. Top 10 hit dus in 82 met It's Raining Man. We vervolgen met een groep die in 1977 meedeed aan het Songfestival. En ik heb het over Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

Ik word er net door mijn technicus op gewezen dat ik het had over 1977. Nou, dat heb ik mezelf niet horen zeggen, maar het zal best. Wat ik bedoelde is in ieder geval dat Katrina en de Waves in 1997 inderdaad, ik ga nu helemaal aan mezelf twijfelen, het Songfestival wonnen met, niet met dit nummer, maar met Love Shine a Light. We gaan nu luisteren naar een cover van Stef Bos uit 1990. Hij wordt gebracht door Sanne Hansen, oftewel Miss Montreal. Zij begon als gitariste in een punkband. En ja, zij heeft een prachtige stem met dat rauwe randje. We gaan luisteren naar Door de Wind.

De Beatles bij Eimond 360. Zometeen onderweg een Amerikaanse sing-songwriter, jazz, soul, mellowpop kon ze allemaal brengen. Haar nummer wat we zometeen gaan draaien schreef ze in één ochtend. Helaas bereikte het nummer slechts de 7e plek in de tipparade. Maar eerst nog eventjes naar de tijd rond 1990. Het was een beetje turbulente tijd. Een omwenteling in onder andere de Sovjet-Unie in Duitsland. En in die tijd kwam uit de Scorpions en Wind of Change. Thank you.

0: Dit is Eimond 360. 360. Met Muziekpalet.
1: Ja, er gaat even iets niet lekker met de goede schuif Remco, denk ik. Maar we waren onderweg, zoals ik al aangekondigd had, naar die Amerikaanse sing-songwriter met jazz, soul, wat mellowpop. Haar debuutalbum won 5 Grammys. Het nummer werd uitgebracht in 2004, volgens mij. En ze haalde de 7e plek van de tipparade. Nou, daar gaan we. Hier is ze, Norah Jones.

over het stemgeluid van de Amerikaanse folklegende Bob Dylan en Blowing in the Wind. We gaan even naar een stukje Nederlands en ook over het weer. Het gaat ook over iets wat misschien vanavond nog wel gaat gebeuren, donder en bliksem. Maar in dit geval is het een feestnummer. Hier is Guus.

Amerikaanse rockband Creedence Clearwater Revival en Who'll Stop the Rain. We gaan eventjes luisteren naar een nummer wat eigenlijk gaat over wat gebeurt er als de zon er niet is en als je liefde er ook niet is. Nou, dan is het toch wel een beetje een betreurende bedoeling. Bill Withers zingt erover in Ain't No Sunshine. Ain't

De formatie London Beat. De meeste hits hadden ze, deze danspopgroep, eigenlijk in Europa en vooral in Duitsland. Een gigantische hit in 1992. In de Nederlandse top 40 een vijfde piekpositie. Tijd voor een Nederlands duo, te weten Thomas Acta en Paul de Munnik. Oftewel Acta en de Munnik, bekend van kleinkunst, pop, verhalende teksten. Ze leerden elkaar kennen op de Kleinkunstacademie en brachten in 1988 het nummer uit wat heet Regent Zonnestralen. Maar eigenlijk gaat het over tegenstrijdige gevoelens.

De formatie, de Cats. En wij zijn bijna toe aan de afsluiting van Muziekpalet voor vanavond. En dat doen we dan met de formatie Warner. En Cold als IJs. Zou het nummer echt in een te koude studio zijn geschreven? Dit was Muziekpalet. Graag tot de volgende keer.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. En volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
3: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
2: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1-nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren. Mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League. En is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.

0: Dit is een waarschuwing.
1: Wij zijn er weer.
0: En wie zijn wij?
1: Velser, of nee.
0: Meneer het geweertje.
1: Meneer het geweertje, dat was het.
0: Meneer het geweertje is weer terug bij de Velser Rally Radio Show. Het belooft weer chaos te worden. Het belooft weer feest te worden. Ze zijn er allebei. Helaas heeft een van de twee maar een stem. Die andere is zijn stem verloren. Die heeft iets te veel in de microfoon staan schreeuwen bij de optredens, denk ik. Kunnen we wel ja of nee schudden? Ja.
1: Hij is gewoon een beetje gek.
0: Dat mag jij zeggen, jouw broer.
1: Hey.
0: Het is donderdagavond, koopavond. En ja, we zijn dus hier weer terug bij Velser Rally. Met meneertje Geweertje. Check ze uit op @meneertje Geweertje op Instagram. Meneertje Geweertje op Facebook. En natuurlijk gewoon op je favoriete DSP. Wat is een DSP? Digital Streaming Platform. Dus ga naar Spotify, Qobuz, Tidal. En draai meneertje Geweertje. Natuurlijk pas na 11 uur. Want tot 11 uur is het, hè?
1: Ja.
0: Velser Rally Radio Show. Ja.
1: Ik stem hiermee toe.
0: Dat is fijn. Het is nog steeds noodzakelijk om dit nummer te draaien. Want het is nog steeds een zootje op politiek vlak in de wereld. Er zijn te veel mensen in de fascistische hoek bezig. Ik begrijp dat er ook weer vandaag, of in ieder geval deze week, een 8e fascistische partij is opgericht in Nederland. Dus daarom... The only good fascist is a very dead fascist. Van Propagandi. Want oh, less talk and more rock. Ja, die titel alleen al is goed. De tekst is ook heel goed. Ik zal nog één keer die titel herhalen. The only good fascist is a very dead fascist.

0: Yeah. Now, the only good fascist is a very dead fascist. Hoorde je een gloednieuwe track van Comeback Kid, mijn fijne Canadese vrienden. Chosen Hell, nieuwe single van hun komende plaat. Ik ben benieuwd naar de rest. Jij ook?
1: Geen flauw idee.
0: Oh, je hebt niet geluisterd.
1: Ja.
0: Oh. Ja, we hebben weer slecht nieuws. Dolly Parton, een van de grootste, ik zou bijna zeggen punks, is overleden. Deze vrouw maakt natuurlijk hele gave muziek. Schreef 9 to 5 en Jolene op één dag. Maakte fantastische muziek met andere mensen. Maar was in mijn ogen vooral punk, goeddoener. Omdat ze had makkelijk biljonair kunnen zijn. Alleen zij gebruikte haar geld, want ze had natuurlijk wel een enorm vermogen. Gebruikte ze om een foundation op te zetten. In Nederland zou je zeggen stichting. Waarmee ze de ongeletterdheid in de Verenigde Staten van Amerika te lijf ging. Er zijn kleine 500 miljoen boeken al verstuurd naar kinderen. Maandelijks ontvangen kinderen die zich daarop inschrijven een boek. Geheel gratis, opgestuurd met de post. En een hele van dat soort geniale acties deed zij. Dolly Parton, helaas overleden. We hebben 9 to 5 natuurlijk uitgekozen, de mooie commie-track.

0: Ja, dat was Eve. Ik vind het vrij.
1: Ja, hè, verkeerde schuif. Dat was Eve. Ik vind het vrij bijzondere muziek. Hoe kom je hier aan, meneertje Geweertje?
2: Eerst had ik van Jujutsu Kaisen hadden ze de anime opening geschreven. Toen
1: wat is Jujutsu Kaisen?
2: Jujutsu Kaisen is een van de bekendste anime's die er is. Gaat over het, in het Engels is het letterlijk Magic Battle. Ja, dat is best wel gewelddadig. Dat is alles wat ik eigenlijk over kan zeggen.
1: Oké, en daar hadden ze de intro geschreven?
2: Ja.
1: De band had gewoon een nummer geschreven voor die tekenfilmserie?
2: Ja.
1: Oké. En toen heb je de rest ontdekt?
2: Ja.
1: En dit nummer? Jij kan het ook verstaan, toch?
2: Ik weet de songtekst.
1: Oké. Okay. Omdat je dat gezien hebt op YouTube?
2: Ja.
1: Ja. Oké, okay, cool. Ja, gaaf. Waar komen ze vandaan?
2: Japan.
1: Oké. Okay. Luister je meer Japanse muziek?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: Noem eens wat andere artiesten.
2: Savano Hiroyuki. Of Hiroyuki. En meer weet ik eigenlijk niet.
1: Oké. Okay. Jullie hebben ook natuurlijk veel inspiratie opgedaan op tour in Japan.
2: Ja.
1: Ja. Dat dacht ik al.
2: Wij zijn echt in Japan geweest.
1: Ja. Meneertje Geweertje in de studio hier bij Eimond 360. Check het uit. Zoals gewoonlijk hebben we natuurlijk ook gewoon hashtag Beerradio hier bij Velsredi.
2: Hij is wel dronken.
1: Nee, ik ben helemaal niet dronken. Er zit hier geen alcohol in.
2: Oh.
1: Ik pak de fles even.
2: Hij is wel dronken.
1: Ik heb een Faro Alken gescoord. Dat is een behoorlijk zoet biertje, maar dat was te verwachten als er Faro op staat. Ik heb wel eens Faro Lambiek gedronken. En daar zit dan ook echt een mega scheut extra, nou, in dit geval glucosestroop in. En dan nog een zoetstof. Faro Alken. Het is maar 1,3% en ik heb net 2 slokken op. Dus nee, ik vind het ja, prettig drinken.
2: En ik drink gewoon water.
1: Ja, terecht. Hoe oud ben jij?
2: 14. Ik wist even niet meer.
1: Het ziet er een beetje uit als cola. Maar dat komt door de glucosestroop. Het smaakt heel zoet. Een beetje Malta-achtig. Vermakelijk. Deze stijl bier noemen ze tafelbier. Als in dit drink je aan tafel, denk ik. Geen idee. Siris, jij kwam met nog een bijzonder nummer. Wat
2: ja.
1: 30 miljoen streams heeft.
2: Ja.
1: Wauw. Vertel.
2: Ja, het is Tell Me You Know van Good Kid. En ik kwam achter Good Kid door gewoon heel veel muziek te luisteren op Deezer. En toen kwam er een keer een discovery ding. Wat gewoon is van... ja, dit vind je misschien ook leuk. En toen klikte ik die aan. Kwam Mimi's Delivery Service van hun aan. En die vond ik heel goed. En toen dacht ik, ja, misschien is er wel meer goede nummers van deze band. Dus dat ging ik opzoeken. En toen toen kwam ik met From the Start en Down with the King. En uiteindelijk vond ik ze steeds beter en beter. En heb ik nu alle... liedjes van hun in mijn favoriete lijst.
1: Ja, cool. Waar komen ze vandaan?
2: Canada.
1: Ja, Canadese bands zijn vaak wel goed, ja.
2: Ja.
1: En ze doen allemaal grappige dingen tijdens hun concerten, begreep ik.
2: Ja.
1: Vertel.
2: Soms hebben ze een opblaasboot en dan gaan ze crowdsurfen daarop. ze moesten ook een keer vissen, maar dan had de hele crowd had allemaal een klein visje en dat moesten ze dan vissen en daar stond dan het liedje dat ze gingen spelen op. En het is gewoon heel chaotisch.
1: Oké.
2: Okay. Gaat is leuk.
1: En heb je ze wel eens gezien?
2: Nee.
1: Maar?
2: Ga wel doen.
1: Ga je ze zien?
2: Ja.
1: Wanneer?
2: 13.
1: 3 oktober. In,
2: ja, dat.
1: In welke zaal?
2: Tilburg.
1: 013.
2: Dat.
1: Dat speelt Good Kid, ja.
2: Ja.
1: Heel gaaf. Ik ga mee.
2: Ja.
1: Ik mag mee met jullie. Leuk.
2: Met mij.
1: Ja, met jou.
2: Hij vindt het niet leuk.
1: Nee, Thorsten blijft thuis.
2: Ja, gek.
1: Tenminste, ik weet niet of hij thuis blijft, maar die gaat niet mee. Nou, dan gaan we Tell Me You Now. Waarom wil je dan specifiek deze track draaien? Niet de track waardoor je ze ontdekt hebt?
2: Die komt later.
1: Oké. Okay.
2: Maar deze... Oh, ik was nog aan het praten.
1: Ja, sorry.
2: Deze heeft gewoon heel erg goede beats. Dus als ze een...

0: Tja, hard, kort, vet. Wipeout heet die track. Het is een Italiaanse band. Verkeerde.
1: Oeps.
0: Oepsie, ja. Dat is leuk als je alles zelf doet. En we doen dit live, hè, lieve luisterbuis vriendjes. Niet dat je denkt dat deze soepellopende, georganiseerde radioshow van tevoren opgenomen is. Ja. Viscera. En dan drie streepjes. Drie slashes.
1: Ja.
0: Okay. Zo heet die Italiaanse band. En dat is met een hele gave drummer. Een goede vriend van mij, Federico.

Nog meer harde muziek. Rest in the Ring. Daar ben ik natuurlijk groot fan van resin, epoxy hars. Dus dit is een ring gemaakt van resin, denk ik. Geen idee. The Broken Homeland heet dit EP'tje en deze track het Wine.

0: Hij schudde veel.
1: Die outro is vet, hè? This is where you die van cult member. Ik wilde zeggen cult leader, maar dat is weer een andere band. Dit is een Noorse band. Een Tromsø. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Tromsø. Tromsø.
0: Ik heb ook geen flauw idee.
1: Nee. Ik vind het vet. Lekker korte hardcore tracks. Ik hou ervan. We gaan weer iets heel anders draaien. Geïnspireerd
0: door mijn eigen keuze.
1: Natori. Ik heb dus weer geen idee. Het staat wel in mijn playlist. Ik weet niet hoe dat komt.
0: Omdat ik hem stuurde.
1: Oh ja. En jij kan deze titel voorlezen. Wat staat hier?
0: Wacht even. Google Lens.
1: Google Lens. Ja. We hebben weer een Japanse band. Ja, ik ga naar boven als jij klaar bent.
0: Translate. Oké.
1: Ik ben benieuwd.
0: Diepzee.
1: Zeg het nog eens.
0: Diepzee.
1: Diepzee.
0: Diepzee.
1: Zo heet het album van Natori. En Natori, 3 miljoen luisteraars bijna op Spotify.
0: Ja.
1: Het is bijzonder. Ze hebben ook hele live shows, allemaal in Japan, zo te zien. Yep. Helaas, niet in... Nee, staat gewoon niks in het leesbaars bij. A music creator.
0: Yes.
1: Ja. Dit is ook in Japans.
0: Ja.
1: Dit komt ook waarschijnlijk ook uit de anime.
0: Nee, daarvan heb ik ze niet ontdekt. Ik heb net juist opgezocht van Natori anime songs. Maar daar stond alleen iets van Windbreaker. En die heb ik niet heel veel gekeken. Ik zit hem nu wel te kijken. Maar ik had ze ontdekt toen ik Eve zat te luisteren. En toen had ik per ongeluk op nummermix starten geklikt. En dan, dat wil ik eigenlijk niet. Maar toen had hij Natori aangezet. En toen kwam ik achter van, oh, dit is eigenlijk best wel gaaf. En toen had ik deze naar papa doorgestuurd. Want het is eigenlijk een mix van Good Kid en van Eve. En ja, hij vindt die allebei heel goed. Dus stuurde ik die even naar door.
1: Ja, dus die music mix, dat is best een leuke functie eigenlijk.
0: Ja. Maar ik klik hem heel vaak per ongeluk aan. En dat wil ik niet. En dat is stom.
1: Ja, als je hem per ongeluk aanklikt is het niet leuk. Maar als je iets wil ontdekken is het wel leuk.
0: Ja.
1: Ja. Maar werkt het dan ook zo dat jij ontdekt muziek dankzij anime?
0: Ja.
1: Maar het is nu dus zo dat jij anime hebt ontdekt dankzij muziek. Want Windbreaker ben je gekeken door Natori of niet?
0: Nee.
1: Nee? Oh, oké. Okay. Dat dacht ik.
0: Nee, dat ben ik niet.
1: Nee.
0: Okay. Ik heb hem gewoon gekeken omdat ik de titel cool vond.
1: Ja, en In My Head, waar gaat het over? Waarom staan er streepjes tussen?
0: Omdat het, hoe heet dat? In de videoclip typt hij het in als, hoe heet dat, username.
1: Ah.
0: En het gaat over dat hij eigenlijk perfect is in zijn hoofd. Maar hij is eigenlijk heel erg imperfect. Maar dat is oké aan het einde van het liedje.
1: Ja. Ja, zeker. Iedereen is perfect zoals hij is. Toch?
0: Ja.
1: In My Head van Natori.
0: Niet aan jezelf twijfelen.
1: Nee.

0: Ja, en na Natori hoorde je iets dat ik denk dat ik hoorde het in Natori. Horse the Band. Geniaal track. Murder van Unnatural Dead. Een van hun albums. Ik heb ze nog gezien op Bekers en Pop. Dat was heel vet. Ik heb van het weekend op Lowlands over deze band gehad. Ja. Met Jarn, want die was toen op Bekers en Pop komen kijken bij deze band. En fantastisch. 3 en 4 oktober spelen ze weer. In Amerika helaas, en de shows. Okay. Maar ik heb toch wat anders te doen. Want 3 oktober gaan wij naar...
1: Goodcat.
0: Juist. Jij wil nog een nummer van Goodcat laten horen aan onze lieve luisteraars, vriendjes en vriendinnetjes.
1: Ja.
0: Dat is de track Eastside. Niet Westside, maar Eastside. Waarom?
1: Omdat dat mijn derde favoriet nummer van hen is.
0: Oké. Okay. Welke is de tweede favoriet?
1: Mimi's Delivery Service.
0: En de eerste?
1: Witches.
0: Oké. Okay. En Tell Me You Know, dat is Virus favoriet.
1: Ja.
0: Ah, nee, dan weten we wat ons te wachten staat.
1: Zeker, ja.
0: Goodcat met Eastside.

0: Ik heb de studio overgenomen. Ik ben nu de DJ.
1: Ja, Siri is van meneertje Geweertje. Die is natuurlijk heel goed live op een podium met knoppen. Maar nu ook hier in de studio.
0: Ja, ik kreeg net echt niet uitgelegd hoe ze werkt.
1: Nee.
0: Niemand heeft dat gezien. Want de camera staat aan.
1: Ja, de webcam. Als je mee wilt kijken, dan kan je via de webcam kijken.
0: Yep.
1: Ja.
0: Die werkt echt.
1: Ja, zeker. Wij zien nog zelf ook. Dus,
0: ja.
1: Ja, dan moeten we een foto van maken zo.
0: Ja.
1: Ik heb iets nu in de playlist gezet. De zanger van Speed had daar ook een shirt van aan. Van 82 Inferno. Nieuwe band. Super gaaf. Een beetje een crossover tussen Cro-Max en... Dat andere weet ik niet meer. Maar Speed was fantastisch in de X-Ray op Lowlands. Had ik niet verwacht dat die fluitcore daar zo hard zou gaan. Dus... Dat deed me denken aan 82 Inferno. Kom als jij de track maar aan en klik hem maar aan. En zo.
0: Dit is de elimination van 82 Inferno.

0: Ja, mooi. Het doet me...
1: Ik ben van de troon afgeschot.
0: Nee, je had hier gewoon kunnen gestaan.
1: Nee.
0: Het doet me een hele hoop dingen denken, maar ik weet niet precies wat. Maar ik vind het echt heel gaaf. Dit is muziek van het andere gevaar uit Meneertje Geweertje, begreep ik van jou. Ja. Hoe heet dit?
1: String Theocracy van Millie.
0: Ja.
1: Hij kan dat beter zeggen, maar hij heeft geen stem.
0: Nee. Oké, gaan we naar het nieuws, wintersport en al die andere omgaan. Nog een nummer draaien van Millie, of niet?
1: Nee.
0: Nee, oh, oké. Okay.
1: Thurston vindt het goed, ik niet.
0: Oké. Ja, nog een uur straks met nog meer herrie en nog meer Meneertje Geweertje. Moet ook nog draaien, Meneertje Geweertje.
1: Ja.
0: Maar eerst in Malum, band uit de UK. Met Tommy F. als geniaal drummer.
1: En daarna reclame.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto. Zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
4: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
3: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.

0: Ja, welkom terug bij de Velser Herrie Radio Show.
1: Zeker.
0: Wat was dat voor herrie?
1: Velser Herrie.
0: Ja. Ja. Maar moet je het niet even afkondigen?
1: Run to the gun door meneertje geweertje.
0: Van jullie eerste EP, ja.
1: Ja.
0: Gaaf. Is het tijd voor wat knijterharde herrie?
1: Dit is Velser Herrie.
0: Ja.
1: Altijd is het herrie.
0: Oké. Okay.
1: Ook als ik praat, is het herrie.
0: Zeker. Coal Mine Canary, die spelen morgen met Prostitute in de Echo in Utrecht.
1: Geweldige naam.
0: Wat? Coal Mine Canary?
1: Ja.
0: Ja. Ze bent uit Eindhoven. Jonge kid. Ja. Ik zou zeggen, ga dit zien. Dit is Dillinger Escape Plan 2.0.

0: Dat is wel grappig. Die track heet dan ook Band Name Generator. Ja. Van Coal Mine Canary. Ja. Ik denk niet dat ze Coal Mine Canary hebben met een band name generator hebben gegenerate. Ik denk dat ze gewoon zelf verzonnen hebben. Ja. Jullie hebben ook je eigen naam verzonnen, hè, meneertje Geweertje?
1: Ja, Torsten heeft dat gedaan. Niet mijn schuld.
0: Nee.
1: Geef hem maar de schuld.
0: Ja.
1: Ik heb hier geen ding mee te maken. Ik was hier nooit.
0: Nee, maar zou je wel een nummer tussen de 10 en 900 willen noemen?
1: 896.
0: 896. Scroll naar beneden. 896. David Thomas en de Two Pale Boys. Rare muziek, maar dat past wel bij deze uitzending.
1: Ik ben ook raar.
0: Dit heb ik toen... Jullie zijn raar met het meneertje Geweertje.
1: Hey.
0: Ik heb dit toen in april 2025 in de lijst gezet. Blijkbaar niet gedraaid. Omdat David Thomas toen was overleden. Ik heb David Thomas en de Two Pale Boys ooit een keer gezien op het welbefaamde Bekenstein Pop in Velsen Zuid. Dus deze gaan we nu draaien. If the weather's dry.

0: Whoa.
1: Afkomstig.
2: Hallo.
1: Wat was dat?
2: Dat was Piece by Piece van Pharrell Williams.
1: Princess Anne High School Fabulous Marching Cavaliers.
2: Van de film Piece by Piece, wat een documentaire is van Pharrell Williams. Die kan je zien op Netflix. Hartstikke goede film, want het is in Lego. Maar daar gaat het niet over.
1: Echt?
2: Ja.
1: Is dat Lego? Vet.
2: Het is in Lego.
1: Vandaar Piece by Piece.
2: Ja.
1: Ja, nu snap ik hem. Tof.
2: Ja.
1: Oké. Okay. Ja, het is goed om geen stilte te laten vallen, maar het is niet goed om de hele te zeggen. Wat gaan we nu draaien?
2: We gaan nu Mimi's Delivery Service, mijn tweede favoriete cookie nummer, uitdraaien. En straks gaan we Witches luisteren.
1: Wat best niet gelijk.
2: Ja, maar dat is echt het beste nummer van Good Kid Roy.
1: Dankzij dit nummer heb je het ontdekt, toch?
2: Ja. Oké. Okay. Daarom is het ook het tweede beste.
1: Dus, ja, niet de eerste beste?
2: Nee, want Witches is gewoon beter, vind ik.
1: Oké. Okay.
2: Dat is mijn mening.
1: Ja, dat is jouw mening. Dat mag. Good Kid, Canadese band. Met hoeveel leden zijn ze?
2: 5.
1: Oké. Okay. Wie is de leukste of is het een boyband?
2: Ik weet niet.
1: Oh. Die vertel me even.
2: De zanger is wel goed.
1: Ja? Oké, okay, cool. Mimi's Delivery Service, een Good Kid.

Ja, de Phantom. Hele oude, vuige... Ja, rock'n'roll, punk. Punkrock, weet ik wel. Ik vind het gaaf. Wat ik ook gaaf vind, is deze hele oude track. Ik heb het herontdekt uit een fantastische film. Ben ik compleet de film vergeten. Maar oh, wat is dit liedje mooi. Ik was toen nog ineens geboren. Toen dit nummer uitkwam. Tommy James en Sean Dells. Hoor je waarschijnlijk overdag hier op IJmond 63 ook wel. Maar zelden in de Velsen Radio Show. Vandaag is de uitzondering. Crimson and Clover.

0: Ja, weer Japanse muziek.
1: Ja.
0: Hoe heet dit?
1: Where Our Blue Is.
0: Maar dat stond er niet.
1: Ja, daar staat Where Our Blue Is, maar dan in het Japans.
0: Oké, en hoe heet deze artiest?
1: Tatsuya Kitani.
0: Oké. Gaaf. Deze artiest, die geen optreden staan. Maar hij treedt wel op. Er komt het singer-songwriter uit Japan. Oh ja, hier staat het ook, Where Our Blue Is. Het is de opening team van de tv-anime Jujutsu Kaisen. Mm-hmm. Daar hebben we al eerder over gehoord.
1: Ja.
0: En zet ik een hele hoop in Japans. Ja. Grappig. Ik vind het toch zeer intrigerende muziek allemaal. Jij ook?
1: Ja.
0: Ja. Hoe ontdek jij nog meer muziek behalve Discover Weekly? Of Mix, weet ik wat, bij Deezer.
1: Door filmpjes te kijken, door anime te kijken. Dat is het vooral. En dan ook nog gewoon... aanbevelingen van vrienden en zo.
0: Oké. Wat was het meest recente wat jou aanbevolen is?
1: Dan moet ik even kijken. Volgens mij was het door een vriend van me genaamd Jack. Had hij gerecommandeerd... wacht even, ik moet even weer omhoog spallen.
0: Gerecommandeerd?
1: Ja.
0: Dat is Engels, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Aanbevolen.
1: Aanbevolen, dat was het. Immigrant Song van Led Zeppelin.
0: Led Zeppelin?
1: Led Zeppelin.
0: Dat vind ik wel echt een fantastische track.
1: Ja.
0: Zullen we die draaien?
1: Ja, maar ik had er toch ook eentje in gezet.
0: Wat had je er ook weer in gezet?
1: I Really Wanna Stay At Your House.
0: Oh ja, die heb ik nog niet. Ik denk dat ik het verkeerd geklikt heb.
1: Ik word gepest.
0: Nee, je wordt niet gepest. Oh, kijk, okay. Nu staat hij er wel in.
2: Yay.
0: En daarna Led Zeppelin.
1: Ja, Led Zeppelin.
0: Ja. Ik mag eerst dit ervaren konden.
1: I Really Wanna Stay At Your House van Rosa Walton. Van Cyberpunk. Super goed.
0: Dit is van die soundtrack van het spel.
1: Ja, en van de serie.
0: En wordt dit ook gezongen door Dennis van Refused?
1: Waarschijnlijk niet. Nee, want het wordt gezongen door een vrouw.
0: Ja. Ja, ik vond het heel grappig. Wij zaten in de auto en Siri laat iets horen van dit album, dus Cyberpunk 2077. En ik zit te luisteren, ik denk, deze zanger ken ik, maar de muziek ken ik niet. Heel vaag. Maar dat was dus, toen vertelde hij het, van de Cyberpunk 2077. En ik denk van, oh ja, tuurlijk. Daar heeft Dennis van Refused de songs ingezongen. Dus, we gaan het draaien.
1: Yay.
2: Doei.

0: Ja, een van de beste songs aller tijden. Immigrant Song van Led Zeppelin. Wie had je dat aangeraden?
1: Jack. Jack Shell.
0: Luistert hij wel meer naar dit soort ouderwetse rock'n'roll?
1: Ja, hij luistert ook naar, hoe heet dat, gewoon alt-rock noemde hij het volgens mij.
0: Oké.
1: Okay. Want hij had me alternatieve ook Black Hole Sun aangeraden.
0: Hoe?
1: Black Hole Sun.
0: Black Hole Sun van Soundgarden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Black Hole Sun, won't you come?
0: Ja.
1: Ik kan zo goed zien.
0: Ik heb die clip echt zo vaak gezien. Die kwam altijd op MTV.
1: Oké. Okay.
0: Wat heeft je nog meer aangeraden?
1: Ja, liedjes waar ik daarna niet meer van weet.
0: Oké, okay. Ja. Moeten we nog een keer een nummer doen onder de 800?
1: Ja.
0: Nou, roep maar.
1: 389.
0: Toch weer boven in het honderdtal. 389. November. Wat?
1: Transgression, November Coming Fire.
0: Ja, ik ken de band wel, maar op dit moment denk ik dat het een metalcore band is of een AFI-achtige band. Ik heb het er zelf ingezet. November Coming Fire. Nee, het is meer van die... The Luge staat erbij. Tesla Hardcore. Het is meer van die... die nieuw... hoe zeg je dat nou? Poeh. Die eerste wave van metalcore. Anyway, November Coming Fire.
1: Yeah.

0: Ja, ook weer van een soundtrack.
1: Ja.
0: Nou, vertel.
1: Van Scott Pilgrim Takes Off. Hartstikke goede anime.
0: Ja. Deze band, bestaat die echt? Of alleen in die...
1: Volgens mij alleen in Scott Pilgrim.
0: Oké. Okay. Sex Bob Omp.
1: Ja, als in Bob Omp en van Mario en Sex Pistols.
0: Ja. Scott Pilgrim Takes Off. Check die serie.
1: Ja. Je hebt hem nog niet gekeken.
0: Nee, ik heb hem nog steeds niet gekeken. Maar ik ben heel benieuwd. Want ik heb vroeger wel Scott Pilgrim natuurlijk gekeken. Maar dit nog niet. Deze hebben we gedraaid, dus je kan eruit verwijderen. En nu?
1: Ja.
0: Wil je iets ontdekken? Of wil je iets wat je vroeger aanvroeg? Vroeger had je altijd AC/DC met dat nummer van Planes.
1: Ja.
0: Iron Man van Black Sabbath.
1: Ja.
0: Wil je iets anders van Black Sabbath horen?
1: Ja. Terwijl hij dat aan het typen is, ga ik jullie iets vertellen.
0: Ja.
1: Naast superbekende muziekartiest natuurlijk met honderden volgers, duizend, miljoenen volgers wel. Over de hele wereld ben ik nu ook auteur aan het worden. Ik ben mijn eigen boek aan het schrijven. Ja.
0: Ja.
1: Ja, het
0: alles,
1: gaat over...
0: Alles kunnen.
1: Ja, inderdaad. Ik kan ook bijna een backflip. Ik ga wel mijn nek breken dan, maar ik kan bijna.
0: Ja, bijna helemaal.
1: Ja, bijna helemaal. Ik val wel. Maar het gaat over magie. Het karakter heeft dezelfde naam als ik, want ik ben niet origineel. Ook al ben ik een van 12 mensen of zo met mijn naam in Nederland. Sirius. Torsten zit er ook in. Papa zit er ook in. Heel veel van mijn vrienden zitten er ook in. Sommigen met andere namen. Meestal wel met zelfnamen. En het heet Realms Awakened. Over 3000 jaar is het waarschijnlijk in de boekenwinkels klaar. Koop het.
0: Hey, je bent hartstikke ver dus. Hoezo over 3000 jaar?
1: Nee, maar gewoon...
0: Als hij af is, dan gaan we er gewoon een boek van maken.
1: Ja, maar ik moet ook nog 5000 euro voor hebben om het goed te releasen en zo.
0: Hoezo?
1: Omdat je dan zelf keuze hebt over het art-team en zo. Ik zou ook het met 600 euro kunnen doen. Maar dan heb ik echt heel weinig keuze en zo over dingen. Met 5000 euro. Heb ik wel gewoon keuze over alles. En krijg ik ook heel veel geld ervoor en zo.
0: Hoe heb je dat uitgezocht, die 5000 euro?
1: Google.
0: Haha.
1: Okay. Google werkt alles. Ik zit net ook met bijna een uur op Google zit ik al gewoon op te zoeken hoe ik één aanval kan uitwerken met wetenschap.
0: Je kan natuurlijk ook een GoFundMe of zo opzetten om je boek te...
1: Ja, gewoon Kickstarter wel komen doen.
0: Kickstarter, ja, goeie. Oké, van AI-dingen en Kickstarters gaan we terug naar de jaren 60, 70. Black Sabbath. Dit is...
1: Black Sabbath is goed.
0: Van een tweede album, de track Planet Caravan.

0: Ja, lieve luisteraars, vriendjes en vriendinnetjes. Ook deze creepy nut. Bling, bang, bang, born. Die kappen we kort af. Want we hebben nog één hele vette track te draaien.
1: Ja, mijn favoriete nummer. Witches van Good Kid. Applaus.
0: 3 oktober spelen ze in 013 in Tilburg. Wij gaan heen. Kan je de helft van meneertje geweertje zien dansen.
1: Ik wil applaus volgen door heel Noord-Holland.
0: Ja.
1: Ja.
0: Lieve luisterbuis, vriendjes en vriendinnetjes. facebook.com/Velsereddy Radio Show. Je kan mij volgen op @Velsereddy op Instagram. En natuurlijk @meneertjegeweertje op Instagram. Of op Facebook gewoon meneertje geweertje intypen.
1: Doe het, je mist wat.
0: Meneertje geweertje, bedankt voor het langskomen.
1: Ja, en, graag gedaan.
0: Dit is Witches van Good Kid.
1: Yay.
0: Volgende week zijn we er weer. En wat er ook gebeurt, altijd blijven kwakken.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Broeders-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. De FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3... En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging, werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: aanrijding op de rotonde bij de wijk aan Duinerweg en de Plesmanweg in Beverwijk. Ze werden geraakt door een auto tijdens het oversteken. De auto liep lichte schade op. De gemeente Beverwijk werkt samen met inwoners van Wijk aan Zee aan meer betaalbare woningen, vooral voor starters en ouderen. Een intentieovereenkomst met de woningcoöperatie Wijk aan Zee wordt dit najaar verwacht. Ook plannen voor seniorenwoningen, zoals een knarhof, zijn in ontwikkeling. De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heilo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar. Louis het Hart uit Beverwijk schildert verdwenen plekken uit het oude IJmond, zoals Beverwijk, Heemskerk en IJmuiden. Hij verwerkt ook materialen en 3D-onderdelen in zijn werk. Samen met anderen werkt hij aan een reconstructie van de voormalige Beverwijkse kerkbuurt. Tot zover het nieuws van IJmond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Een moeder en haar kind zijn donderdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de rotonde bij de wijk aan Duinerweg en de Plesmanweg in Beverwijk. Ze werden geraakt door een auto tijdens het oversteken. De auto liep lichte schade op. De gemeente Beverwijk werkt samen met inwoners van Wijk aan Zee aan meer betaalbare woningen, vooral voor starters en ouderen. Een intentieovereenkomst met de woningcoöperatie Wijk aan Zee wordt dit najaar verwacht. Ook plannen voor seniorenwoningen, zoals een knarhof, zijn in ontwikkeling. De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heiloo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar. Louis het Hart uit Beverwijk schildert verdwenen plekken uit het oude Eimond, zoals Beverwijk, Heemskerk en IJmuiden. Hij verwerkt ook materialen en 3D-onderdelen in zijn werk. Samen met anderen werkt hij aan een reconstructie van de voormalige Beverwijkse kerkbuurt. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Een moeder en haar kind zijn donderdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de rotonde bij de wijk aan Duinerweg en de Plesmanweg in Beverwijk. Ze werden geraakt door een auto tijdens het oversteken. De auto liep lichte schade op. De gemeente Beverwijk werkt samen met inwoners van Wijk aan Zee aan meer betaalbare woningen, vooral voor starters en ouderen. Een intentieovereenkomst met de woningcoöperatie Wijk aan Zee wordt dit najaar verwacht. Ook plannen voor seniorenwoningen, zoals een knarhof, zijn in ontwikkeling. De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heilo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar. Louis het Hart uit Beverwijk schildert verdwenen plekken uit het oude Eimond, zoals Beverwijk, Heemskerk en IJmuiden. Hij verwerkt ook materialen en 3D-onderdelen in zijn werk. Samen met anderen werkt hij aan een reconstructie van de voormalige Beverwijkse kerkbuurt. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Eimond 360.